0: 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0, 5-0 Good morning, Jimmy Logan, the in-service until 1700, working the Marsh Post area. No checks when you have a good day.
1: Thank you, yourself.